waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waar onlogische wijze naar de diepere zin

Dit was dokter Klangendoen. Dit was dokter Klangendoen. Dit was dokter Klangendoen. Dit was dokter Klangendoen op de concertzender. Vind ons op. Wait.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

0: maar niet de nummers hoeven noemen. Zoals nummer 73 of 74 of 75 of 76. Of als het beter werkte en meer overredingskracht had dan nummer 101 of 102, 103, 111, 21, 134.
1: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.
2: Constans, 378. Min 2. Rijnvelden, 257. Plus 3. Straatsburg, 274. Min 30. Pietersdorf, 419. Min 14. Maxal, 465. Onveranderd.
3: Dit is Harde Cijfers, aflevering 433.
4: 3.14159265358979323846 264338279 502884197169 69399375100.
2: Loggingen 148 min 11. Mannheim 322 plus 11. Steinbach 129 plus 3. Mainz 295 plus 2. Bingen 202 min 3. Kalk 217 min 5.
5: 73 A1.

0: Je had het al eerder over getallen.
1: In alles zit een orde, een regelmaat. Dat ik maar één keer voorkom, maar mijn soort veel vaker, is een eerste bewijs. Abandoned hope. Dat ik niets met orde te maken zou willen hebben, dat ik een fout in het systeem ben. Het is voor het geheel niet belangrijk. De orde bestaat om zichzelf. Ik ook, maar de orde heeft groter gewicht. Beheerst alles. Is er orde, dan zijn er getallen.
2: 73 A3.

0: Goedenavond, dit is Harde Cijfers, aflevering 433. Een vol uur met muziek, bijzondere opname en, als gebruikelijk, een studiogesprek. Bij mij hier aan tafel vanavond Karel Tielander, verzamelaar en ordeningsdeskundige en de beheerder van de nalatenschap van Bob Tagge. Karel, er zijn getallen die...
1: Ik heb nooit goed kunnen rekenen. Mijn vrouw is symmetrisch. Zoveel gevoel voor orde hebben we allebei. Maar kijk je naar de dingen vanuit hoeveelheden en getallen, dan leer je veel over de wereld. Er zijn allerlei patronen. De wereld zoekt ordening in patronen. Opeenvolgingen, vertakkingen, samenvoegingen, splitsingen. Er is weinig wat niet in getalsmatige patronen past. Ik bedoel maar...
0: Zou je kunnen zeggen dat je van kinds af aan op orde gesteld bent? Moet alles ordelijk en regelmatig verlopen?
1: Ik zet de dingen graag op een rijtje. Het klinkt misschien gek, maar alles in huis is gesorteerd. En zoveel mogelijk genummerd. Dat heb ik wel gemerkt door alles te nummeren. En als er eens een keer iets van zijn plaats raakt, dan heb ik de orde snel hersteld. Je moet natuurlijk wel opschrijven waar de nummers allemaal staan. En ja, als kind heb ik geprobeerd al mijn speelgoed te rubriceren, netjes op te bergen. Eerst naar wereld, cowboys bij cowboys, ridders bij ridders. Toen naar materiaal. Ik heb zelfs een keer geprobeerd om op kleur alles te sorteren. Maar dat werkte niet zo goed. En mijn vriendjes vonden het eigenlijk altijd heel raar wat ik deed. Ze probeerden altijd iets te verplaatsen, maar dat had ik natuurlijk meteen door.
0: Wist jij dat je anders naar de wereld keek en kijkt dan anderen?
1: Er waren er meer. Bij mij in het dorp kon ik er zo 3-4 aanwijzen. Gek genoeg, althans dat dacht ik toen, gek genoeg ook ouderen. Het werd wel een hele bijzondere ervaring voor mij. Ik was nog jong en dan te merken dat je anderen tegen kan komen die het besef hebben dat structuur en orde deze wereld overeind houden. Dat orde het antwoord is op de gekte van alle dag. Het was fijn om verwanten te treffen, ook al waren ze ouder. Het was hard met de meeste mensen, maar met een paar van die dames was het troost. Als het eens doodliep wat ik wilde zeggen, of mijn ouders werden gek van mij, dan kon ik altijd wel bij een paar vrouwen in de buurt naar tabellen komen kijken. Of naar Engelse maatsystemen, dat was nog heel gewoon toen, in recepten en in lingerie. Ik was vaak verdrietig, maar tenslotte sliep ik warm en voldaan in.
0: We gaan er even uit voor de muziek.
2: 73 A3.

0: Spaanse 310, Katama 14, Turkse 340, Libanon rood 350, Libanon geel 360, Afghanistan 450, Pakistan 380, Citral 4,5, India Tempel 550 en Nepal 465 per gram. In de sector wiet, Congolese 12,50, Mexicaanse 5 gulden, Colombiaanse 15 gulden, Thailand 10 gulden, Indonesische 4 gulden en Nederlandse wiet 65 cent per gram.
1: What's my lucky number?
2: 73 A7.

0: Dr. Klang, nummer 33. Eerste stuk, fotografie. Hoorspel gemaakt door Jan van der Dobbelsteen en Danielle Lemaire in opdracht van Dr. Klangendoem en Worm. En ook nog wel een beetje de concertzender. Tweede deel, Forms of Denial, part 2. Een documentaire soap door Henk Bakker en Lucas Simonis. Waarvan hier weer het eerste deel. Ja, als je er nog iets van begrijpt, moet zeggen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Er volgen nog 3 delen van dit tweede deel. Begrijp je het nu wat beter? Nee? Oh.
1: Het huisje in het dal.

0: zegt.
1: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en er druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
0: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
1: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
0: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Oververhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
1: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederde achterblijft.
2: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Klachter, klachtendom. Klachter, klachtendom. Klachter, klachtendom.
5: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl.